0: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met Hein Kruize. Another golden weekend.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: Creedence Clearwater Revival and Who'll Stop the Rain. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Mayboat Weekclub. Programma dat helemaal in het teken staat van de uitzendingen van Radio Noordzee Internationaal. Die kwamen vanaf het zendschip de Mayboat Way. En die uitgezonden werden van januari 1970 tot en met 31 augustus 1974. In het eerste uurtje muziek uit de jaren 1970, 71 en 72. We hebben natuurlijk ook weer een aantal leuke programmafragmenten. Straks onder andere de Duitse disjockey, want in het begin van 1970 had Radio Noordzee International ook Duitse DJ's. Horst Reiner uit maart 1970 met de hitparade. We hebben nog een stukje van Ferry Maat met de top 50 van 10 juni 1972. En Tony Berk ook van 25 juni 1972. Dat allemaal in dit eerste uurtje van de Mayboat 2 Club.
1: Dit is Henkie op Bolderpop Radio. Hey Henkie. Heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

Een beetje een vergeten plaatje uit de lente van 1971. De Amsterdamse band Temple met zanger Johnny Fredericks. Searching for Places, Temple heette de band. Bracht slechts twee singeltjes uit in 1971, deze met Searching for Places. En later in 1974 als Johnny Fredericks en Temple brengen ze ook nog een plaatje uit dat heet Our Father. En daarna verdwijnt de band helemaal in de vergetelheid. Zometeen een stukje van de Duitse disjockey Horst Reiner uit maart 1970 met een klein stukje van de hitlijst van Radio Noordzee, oftewel Radio Noordzee in het Duits. Ten eerste de band Steve Roland en The Family Dog uit 1970. De band met onder andere Steve Roland, maar ook met Albert Hammond, Mike Hazelwood en Christine Holmes. Met een single die ook door Rare Bird werd uitgebracht, maar dit is toch zo'n beetje de originele wel. Sympathy van Steve Roland en The Family Dog.

Steve Rowlands en The Family Dog uit het jaar 1970. Sympathy, en die hoor je in de Meebo 2 Club elke zaterdag van 2 tot 4 en elke dinsdagavond van 6 tot 8 uur. In het begin, toen Radio Noordzee in de lucht kwam in januari 1970, waren er ook in plaats van het Engels een paar uur per dag gereserveerd voor Duitse programma's. Er waren 3 Duitse discjockeys, Hannibal, Axel en Horst Reiner, en die presenteerden om de beurt een paar uurtjes in het Duits. Een van die discjockeys, Horst Reiner, heb ik hier nu een leuke opname voor jullie klaarstaan uit maart 1970, en hij presenteert de Radio Noordzee hitlijst.

Ook uit het jaar 1970. Heerlijk Radio Noordzee plaatje. En natuurlijk genoteerd in de Radio Noordzee hitlijst zoals we hoorden. Die gepresenteerd werd in het Duits door Horst Reiner. Straks nog het begin van de Glitter Rock met de Sweets. We hebben nog een top 50 met Ferry Maat van 10 juni 1972. En een leuk stukje van een programma van Tony Berg, ook uit 1972. Maar eerst blijven we nog even in het jaar 1970. Dat is een singeltje dat veel werd gedraaid op de Engelse service in het jaar 1970. Het is een singeltje van The Free. En dan ook op een LP Fire and Water. Ik vind dit zo'n heerlijk nummer. All right now. In de Mabel Train Club, hier op Polen van Radio.

0: Mocht je ook favoriete plaatjes hebben van Radio North Sea International die je graag een keer wilt horen in de Meeboot Weekclub, is heel eenvoudig. Gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com voor de R&I muziek uit 1970 tot en met 1974. Zometeen de twee zusjes Pie, Patricia en Yvonne als Honey Pie. Maar ja, vrienden, een totaal andere. Het begin van de glitter rock was in 1971 met een singeltje dat heel veel gespeeld werd op de Nederlandse service van Radio North Sea International. Vooral door Jan van Veen en Joost de Draaier. Dat was de eerste hitsingle van de Sweet Vrienden. En dat was Funny Funny.
1: Via internet wereldwijd en via DAB+. In Eindhoven en omgeving. Dit is Polderpop Radio.

International The Suite met hun eerste hit die ze hier in Nederland scoorde, Funny Funny. Zometeen gaan we naar 1972 met de Ferry Maat en de top 50 van 10 juni van dat jaar. Trouwens, er waren ook weer een aantal nieuwe discjockeys in 1972 aan boord van de Mabo 2. Dat waren onder andere Alfred Lagarde en voor de internationale service Arnold Lane. In het voorjaar van 1972 is er een tweede middengolfzender bij Radio Noordzee aan boord gekomen. Maar de heren Meister en Bollier, de eigenaren van de Mabo 2, die laten al meteen weten dat er geen tweede service van R&I komt. Toch komen ze hier later nog eventjes op terug, als op 30 september 1972, anderhalf dag, R&I 2 is te horen op de Veronica-frequentie 192 meter. 1972, dat was ook het jaar van het duo Honey Pie. Dat inmiddels helemaal vergeten is. En wie zaten er achter Honey Pie? Dat waren de zusjes Yvonne en Patricia Pie. Ze brachten een singeltje uit wat je nooit meer hebt gehoord op de radio. En daarom draaien wij hem in de Mabo 2 Club. Honey Pie, oftewel Patrice en Yvonne en I Believe in Love.

0: De zusjes Pai, Yvonne en Patrice. Met als het duo Honey Pie uit 1972. En I Believe in Love. Zometeen in de Meebo 2 Club muziek van het duo Mac en Katie Kassoen, broer en zus. We hebben nog een hele leuke single van Chicory Tix, Son of My Father. Dat was een beetje het begin van een carrière om te gaan dansen voor mij. Maar ik kan totaal niet dansen en dan ga ik jullie straks wel eventjes helemaal uitleggen van mijn avonturen in een dansschool die uitliepen op een gigantisch groot fiasco. Dat allemaal straks. Maar we gaan eerst even luisteren naar Ferry Maat. 10 juni 1972 met de top 50.
1: Oh, ik krijg er honger van, zeg. Goedemiddag. Bedankt voor de nieuws en weerberichten en het sportprogramma van Algemeen Dagblad tussen 10 en 12. U heeft afgestemd gewoontegetrouw op Radio Noordzee Internationaal te ontvangen op de nu volgende golflengte. 220 meter op de middengolf, dat is 1367 kilohertz. FM-kanaal 44, 100 megahertz. En op de korte golf de 49 meter Europaband, 6205 kilohertz. Radio Noordzee Internationaal, 21 uur per dag op de werkdagen en in het weekend, zoals nu bijvoorbeeld 21 uur plus 3 is 24 uur non-stop het weekend.
2: 10, 9, 9.
1: We have ignition sequence start. Dat kan ik niet verstaan.
2: The engines are on.
1: Oh ja.
2: 4, 3,
1: ga snel.
2: 2, 1, 0.
1: Goedemiddag.
3: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
4: From coast to coast.
3: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.
1: 4 minuten over 12 en hartelijk welkom in deze top 50 show op deze zaterdagmiddag, de 10e juni vandaag. We gaan de top 50 laten horen die geldig is van de week 10 tot 17 juni. En daar kunt u dan 3 uurtjes lang naar luisteren. Het zaterdagmiddag gebeuren van Radio Noordzee Internationaal. Dan straks van 3 tot 4 uur toekomstmuziek, onder leiding van Tony Berg natuurlijk. En daarin hoort u de nieuwe trederschijf, de nieuwe kanskaarten, LP van de week. Noem het maar op, alles wat nieuw is en uitgebracht is in Nederland de komende week, wat u allemaal kunt gaan kopen. En wat getipt wordt voor de hitlijst die wij tussen 12 en 3 gaan laten horen onder het motto de hits van coast to coast. 7 nieuwe vandaag genoteerd in onze supertop 50. En er zijn er even zoveel verdwenen. Het is 4,5 over 12. Hier is nummer 50, de hekkensluiter voor deze week. Een plaat die één strijderschijf was. 5 plaatsen gezakt. Christian Iron Holt.

Haar broer en zus, Gerald en Katrine Farthing. Oftewel zoals ze zichzelf noemden, Mac en Katie Kissoon. Een singeltje uitgebracht in 1972 op Youngblood Records. Dit heette Freedom. In 1972 was een heel fanatiek luisteraar naar Radio Noordzee. Ook naar Radio Veronica. En ik was 17 jaar oud, vrienden. En om nog wat meer succes bij de dames te hebben, besloot ik om me in te gaan schrijven bij een dansschool. Ik denk, dan heb ik wat meer succes. En dat was dansschool Gerard Neet in Eindhoven in de Mauritsstraat. Dan moet ik er wel even bij leggen, ik heb totaal, maar dan ook taal, geen enkele aanleg en feeling om te dansen. Maar ja, niet geschoten, het is altijd mis. Nou, ze hebben het daar een half jaar hebben ze daar geprobeerd om mij het dansen bij te brengen. Dan moet ik er wat bij zeggen. Mijn benen die werken dan niet helemaal mee. Hè. Laat ik het zo zeggen, mijn linkerbeen heeft de scheid aan mijn rechterbeen. En mijn rechterbeen kan mijn linkerbeen niet luchten of zien. Hè. Dus dat was sowieso al niks. Ja, dat ging nog allemaal heel officieel in 1972. En dan stonden alle heren op een rij en alle dames stonden op een rij. En dan moest je je colbertje dichtknopen. Hè, want dat moest nog allemaal met een colbertje doen. En dan moest je aan de dames vragen, mag ik deze dans van u? Nou, dan was het mijn beurt. En je raadt het al, hè? Nee, en nog eens nee. Er moest in een keer allemaal heel veel geplast worden door de dames. Hè? Meestal bleef er dan het muurbloempje voor me over. Was trouwens wel een heel lief meisje, hoor. Maar om nou te zeggen dat we ze in de Playboy gaan zetten, nee, dat kan ik ook niet zeggen. Ze leek een beetje op Tante Sidonia. Ja. Ze rook altijd naar een bepaald soort zeep. Dat is me altijd bijgebleven. Misschien is het later wel, hè? De meest sexy vrouw geworden, je weet maar nooit. En bij een van die plaatjes, als ik die hoor, dan moet ik altijd terugdenken aan die danslessen in 1972. Hier moesten wij op dansen, vrienden. En dat lukte me van geen meter, vrienden. Nee, ik ben geen Fred Astaire of Michael Jackson geworden. Nee, dat zal ik ook wel nooit worden. Maar het blijft een mooi plaatje. Chicory Tip uit 1972. En veel gedraaid op Radio Noordzee. Son of my father.

0: De eerste nummer 1 hit van Earth and Fire, Memories. Helaas zijn er al diverse leden van Earth and Fire overleden. De broertjes Koerts. Even kijken, bassist Bert Ruiter. Ze hebben 3 drummers in totaal gehad. Kees Kalis, Tom van der Klei en Ab ten Beur ook inmiddels alle 3 overleden. Eigenlijk is alleen Johnny Kaagman nog de enigste van de originele bezetting van Earth and Fire. We gaan nog even een leuk oud programmafragment doen. Dat is Tony Berg. Zijn programma van 25 juni 1972.
1: Die Tony Berg, hè? Dit is goed, hoor.

0: Hallo, hallo darkness. Dat was dan allemaal keurig en netjes geregeld door niemand meer en niemand minder dan Shocking Blow.
1: Weet je wat jij moet doen? Een wedstrijdformulier halen. Want elk kind dat meedoet met de grote vakantiewedstrijd van California heeft altijd prijs. Een wedstrijdformulier halen dus bij de California winkelier. Altijd prijs.
0: Een California soep, dat is pas lekker. Even wachten, komt dit. Ja, anders komt hij al in dwars door de woorden. Trouwens, een bijzonder goedemiddag, alle andere mensen aan de andere kant van de radio. Maar tenslotte met die andere mensen. Wij zijn er niet, wij zitten er gewoon niet, maar wij zitten wel hier. Voorlopig heeft hij weer afgestemd op Radio Noordzee Internationale. Met die verbonden de komende 120 minuten of 2 uur onderbreken door 1 nieuwsuitzending. Met het programma Berk in uitvoering weer Tony Berk de woorden doet. Robert Jan Meijnaars aan zo en Joop de techniek. We hebben ze allemaal weer de bezoekjes, de kans krijgen op even de week de trein te schrijven. Jongen, wat doen we er eigenlijk aan open? Maar we doen nog meer. Altijd goed. Hey, ik heb er zin in. Bent hij al aan het eten? Eet smakelijk dan. Het is zondag, misschien met die aan het wandelen geweest. Met de auto een stukje wijze rijden. Bij de kinderen gespeeld, bij de kinderen op bezoek geweest. Bij vader en moeder op bezoek geweest, of andersom, weet ik veel. Kan ook gebeuren op zo'n zondag. Vanmorgen naar de kerk geweest misschien, altijd goed. Wat mij betreft veel plezier toegewenst de komende 2 uur. En hier is onze trein te schrijven.
2: RMI's Smash Play.

de zusjes Bianca, Stella en Patricia Maassen als The Hearts of Soul. It's Great Fun, plaatje dat je natuurlijk heel veel hoort hier op Polderpop Radio, maar natuurlijk vroeger ook op. We gaan nog even een lekker instrumentaaltje draaien. En dat doen we met Booker T en de MG's. Dit is Melting Pot.

En zijn versie van de Melting Pot. Natuurlijk altijd veel te horen op Radio North Sea International. We gaan even ruimte maken voor het nieuws en de commercials. En daarna zijn we terug met het tweede uur van de Mayboat Weekclub. Hebben we natuurlijk weer drie hele leuke radiofragmenten voor je. En muziek van straks onder andere de classics. We hebben Shocking Blue en nog veel meer leuks. In het tweede uur staan we in het teken van 1972, 73 en 1974. We sluiten af dit eerste uur met een plaatje van Lieutenant Pigeon. Zijn moeder en zoon trouwens. Ja. En dat heet Moldy Old Dog. En iedereen denkt dat het een oude hond is. Maar nee. Als je het goed gaat vertellen, want het is geen dog, maar doe, betekent het plaatje gewoon beschimmeld oud deeg. Nou, dat is de letterlijke vertaling. Dat is de laatste voor dit eerste uurtje. Dan het nieuws en dan nog een uurtje heerlijk Mayboat Weekclub na de commercials. Tot zo meteen.

0: Back on Spolopop Department for News, Commercial and Public Affairs. Welkom terug bij het tweede uurtje van de Mebo 2 Club. Met in dit tweede uurtje muziek uit de jaren 1972, 1973 en 1974. En ook weer een aantal leuke radiofragmenten. Straks Nico Steenbergen, 23 mei 1972. De tiende André van Duin Show, die uitgezonden werd op 11 maart 1973. En misschien wel een van de leukste programma's die er op de Nederlandse service van Radio Noordzee was. Dat was het live programma Buitengaats met Gerard Smit. Daarvan heb ik een stukje voor jullie klaarstaan van 30 juni 1974. En natuurlijk heel veel lekkere muziek, vrienden. De eerste, dat was er eentje uit Limburg van The Classics. In 1969 brachten ze een singeltje uit dat heet Try It Again. Dat werd geen hit. Maar de originele muziekband die wordt opnieuw gebruikt en er wordt een nieuwe tekst op gemaakt. En toen heette het My Lady of Spain en dat werd een grote hit en natuurlijk veel gedraaid op Radio Noordzee internationaal.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 de Mebo 2 Club met Henk Kruijzen.
2: Hem ging niets te ver, een GC toch.

0: Robbie van Leeuwen en Mariska Veres op hun allerbeste 1972. Met de titelsong van een nieuwe LP en tevens een grote hitsingle, Inkpot. Zometeen een stukje Dreamaster met Nico Steenbergen op 23 mei 1972. Er is een hele leuke single van Elton John, Crocodile Rock, die uit werd gebracht in het jaar 1972. Er komt een heel klein fragmentje voor van Speedy Gonzales van Pat Boone. En in 1974 krijgt Elton John daar een rechtszaak van aan zijn boek. Het waren namelijk van de producers van Speedy Gonzales die het daar niet helemaal mee eens waren dat daar een sampletje van werd gebruikt zonder hun toestemming. Uiteindelijk vinden de heren toch een schikking die achter gesloten deuren plaatsvindt. Dus er zal wel wat met wat de dollartjes zijn geschoven. Crocodile Rock, dit is Elton John.
1: This is Radio Noordzee International, AM and FM.

0: Elton John met zijn Crocodile Rock. Hoor je hier in de Mebo 2 Club op Polderpop Radio. We gaan weer een lekker oud radiofragmentje draaien. Dat doen we van Dreamaster met Nico Steenbergen op 23 mei 1972.
1: Wat is de Dreamaster kans geweest voor deze week? Die komt van de Fifth Dimension. In ieder geval daarom terug. En dat heet Last Night, I Didn't Get To Sleep At All. Hartelijk dank, Gerard Smit, voor het allerlaatste wereldnieuws en de weerberichten. We hebben een exemplaar hier achtergelaten. En dat gaan we u over 25 minuten, om 6:30 precies, nog een keer precies vertellen. Twee keer precies achter elkaar. Het tweede gedeelte van Dreamaster met Nico Steenberg gaat door tot 7 uur vanavond. En dan volgen de internationale uitzendingen van Radio Noordzee Internationaal. Maar voordat we zover zijn, eerst nog eventjes...
2: RMI's Smash Play!

0: kent u ze nog, Mike en Michael. Dat was hun eerste single. Achter Mike en Michael gaan schuil Jaap de Groot en... Ach, weet je andere nou toch ook alweer? Roek Williams, nu weet ik het weer in de...
1: Polderpop Radio met Henkie Pankie achter de knoppen.
2: Another golden weekend. Ooga chaka.

was een plaatje met zo'n hele leuke gimmick, hè? Oenke chica, oenke. Jonathan King uit 1972 met zijn Hooked on a Feeling. Zometeen een fragmentje van de 10e André van Duin Show die uitgezonden werd op Radio Noordzee. Dat gebeurde op 11 maart 1973. Maar eerst een ander plaatje, vrienden. Dan gaan we nu naar 1973 en dat doen we met Carly Simon. You're so vain. Oh, heel mooi. Mick Jagger is hier trouwens nog de achtergrondzanger op dit plaatje. Straks nog veel meer uit 1973. Ik heb straks nog voor jullie onder andere Focus. We hebben nog Stevie Wonder en nog heel veel meer. Eerst gaan we naar het voorjaar van 1973. Carly Simon. Misschien gaat het wel over jou. Misschien gaat het wel over mij. Wie weet, hè? You're so vain.

0: En zo zijn we met Carly Simon aangekomen in het jaar 1973. En wat gebeurde er nog allemaal zo op Radio Noordzee in het jaar 1973? Nou, in januari 1973 wordt besloten om het programma Driemaster weer live van boord te gaan presenteren. In november 1972 werd besloten om het op een aan land op te nemen, maar blijkbaar miste het toch de chemie die die live programma's hadden. Dus weer live van boord vanaf januari 1973. In februari 1973 komt er een samenwerking tussen Radio Noordzee en autofabrikant Datsun. En dat werd dan een Radio Noordzee Racing Team. En op de 26 februari 1973 is er een nieuwe discjockey op de internationale service. Steve King. Op 26 februari mag hij zijn eerste programma presenteren. En dat is van 11 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. En rond 12:30 's nachts is het plotseling 10 minuten doodstil op 220 meter middengolf. Dat blijkt, Steve King is achter het mengpaneel in slaap gevallen. Ja, ja. Exit voor Steve King, vrienden. Het leek de leiding van Radio Noordzee in 1972 ook wel leuk om een aantal bekende Nederlanders programma's te laten presenteren op Radio Noordzee. Dan had onder andere Willy en Willeke Alberti met het programma Dag Meneer, Dag Mevrouw. Piet Reumer presenteerde met Piet in Zee en misschien wel het grootste succes, dat was bedeeld voor André van Duin. Hij begon met zijn abominabele top 2000 en dat werd al heel snel de Dik voor Mekaar show. En op 11 maart 1973 werd de 10e André van Duin show uitgezonden.
1: Ik leef, lang zal ik leven. 10e uitzending, mensen, zo hou het vol. Dat hadden we toch niet kunnen denken. Toen we de eerste uitzending hadden, dachten we nou, 2e halen we niet eens meer. Hè? We hadden al gelijk gedacht dat we de lucht uit zouden gaan. Maar u ziet het wat er allemaal kan gebeuren. Ze zijn hier zeer soepel, de directie ook, hè? Want je moet toch wat doorstaan. Als je dit goed wil vinden, dan moet je toch wel helemaal geen enkele smaak hebben. Maar goed, ze vinden het goed, ze vinden het leuk. Nou ja, dat goed wil ik niet zeggen, maar ze laten het doorgaan, laat ik zo zeggen. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ze verder niks anders hebben. Maar goed, maakt nou niet uit, we gaan gewoon door. Volgende week de 11e uitzending, eerst 10, dan 11, dat weet u zelf ook wel. We gaan weer proberen om ook dit programma weer volledig in de soep te helpen. Dat zal waarschijnlijk wel lukken, dat is geen enkel punt voor ons. Wij zijn erin gespecialiseerd. Trouwens, alles gaat mis. Ik weet niet of u gekeken heeft naar de uitzending van het Songfestival. Daar ging ook het een en ander mis. Was gelukkig niet mijn schuld. Maar goed, aan de andere kant, mensen hadden het er ook kunnen zeggen van die Van Duin, die kan niet eens paarden mennen. Hè? Maar dat is gelukkig niet gebeurd. We gaan beginnen ook deze uitzending weer met de eerste plaat. Dit is de 10e uitzending, dus een klein beetje feestelijke stemming zijn we wel. De eerste plaat is een plaat van, even kijken hoor, Kevin Ayers. En hij is getiteld Oh What a Dream. Nou, wat het is, weet ik niet. Ik had oorspronkelijk had ik liever een plaat van Elvis gedraaid. Maar ja, onze technicus die zei de kwaliteit is niet goed. En dit station dat bestaat alleen maar uit kwaliteit. En zodoende draaien we dan nu eerst deze plaat. Elvis probeer ik er eigenlijk nog door te drukken. Maar ja, ik heb een technicus, daar is niet mee te praten, hè. Normaal heb je dan iemand die een eigen programma heeft. Die kan dus zelf zeggen van ik wil die of die praatplaat hebben, wil ik graag draaien. Maar ik heb dus een technicus die zegt dan van nee, dat gebeurt niet, want ik heb liever die plaat. Ik ben ook al weken bezig om een bepaald item in het programma te krijgen. Is ook iets voor elkaar te krijgen. Guus Natuur. Misschien lukt het me om deze keer Guus Natuur in het programma te krijgen. Hij is nu dom te lachen, maar het is toch uiteindelijk zo. Ik probeer nu al, ik heb de eerste uitzending heb ik een interview gehad met Guus Natuur. Moet je nagaan, zeg. Ik heb helemaal door het bos gelopen met de bandrecorder naar buiten gegaan. Heel interview gehad met Guus Natuur. Leuk interview, gezellige pratende man. Ik zeg, laten we die nou in de uitzending doen. Nou, dan ben ik al bij de 10e uitzending, dan heb ik hem er nog niet in gekregen. Dat is toch ergens een belachelijke zaak, hè. Zeggen de mensen, ja, je hebt een eigen programma. Nou, begin er nooit aan, mensen. Dat is gewoon belachelijk, hè. Nou zit ik te praten en moet je opletten. Dan doet hij gewoon de knop dicht, dan kan ik helemaal niks meer zeggen. Dan doet hij gewoon de schuif naar beneden. I was hungry after trembling. 220!

O-Town Soul 1973 van Stevie Wonder en zijn Superstition. Zometeen nog een heel leuk programmafragment van misschien wel het leukste live programma wat er was op Radio Noordzee buitengaans. Maar eerst vinden de Nederlandse band Focus. Die scoorde in de 1971 een hele grote hit hier in Nederland met Hocus Pocus. Besloten wordt dat de single ook in Amerika uit wordt gebracht. Maar de platenmaatschappij die denkt, misschien is het nummer een beetje te ruig voor de Amerikaanse markt. Dus wordt er besloten dat er van Hocus Pocus een nieuwe en wat tammere versie uit wordt gebracht in 1973. En die klonk zo.

0: Jan Akkerman, Thijs van Leer, Pierre van der Linden en Bert Ruiter, die een jaartje later de bassist zou worden van Earth and Fire, tevens de partner van Johnny Kaagman. Nu nog in de versie van 1973, Focus en Hocus Pocus. We gaan nu naar het jaar 1974 en dat doen we met een heel leuk radiofragment van het programma Buitengaats. Dat was elke dag tussen 6 en 8 uur 's avonds en daarna kwamen de internationale uitzendingen. Buitengaats was een heerlijke chaos, gepresenteerd door onder andere Gerard Smit. Ik heb een leuk fragmentje voor jullie klaargezet van 30 juni 1974.
1: De wind zal morgen zwak tot matig zijn en komen uit richtingen tussen zuid en west. 18 graden aan boord van de Meerboot 2 en het is ruim 4 minuten over 6 op Noordzee Internationaal.
2: Fijn Peter, bedankt en tot 7 uur.
3: Oké.
4: Hoe laat is het?
5: Afijn, laat maar. Hartelijk welkom en welkom gefeliciteerd. Reeds deze aanhef die u allen weet, praat ik voor die luisteraars die zo onverstandig waren of geen geld meer over hadden betreffende eventuele schaarste. Maar de teerling is nu tenminste gegooid. Daar komt de gongslag. Je weet niet wat je hoort.
4: Buitengaats tussen 6 en 8 uur 's avonds. Lijf vanaf de Meebo 2.
6: De muziek vindt u hier, Radio Noordzee.
7: Wat een toestanden ze. 2-0. Mooie wedstrijd, ik heb hem gezien. Ja, prachtige wedstrijd. Grote klasse, zou onze vriend Peter Knechtjes zeggen. Die hebben we niet aanwezig om dat even nader toe te lichten.
8: Het ziet er gezond uit.
7: Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. 5 minuten over 6, welkom in Buitengaats. Kunt u daar een beetje rustiger aan doen in Chicago. 5 minuten over 6, live van de Meebo 2 komt het programma Buitengaats weer. Maar ja, dat is wel gebruikelijk dat we dat doen. Nou, wat zal ik u allemaal vertellen? Ik heb eigenlijk weinig zin om u wat te vertellen. Want ik heb hier een schoteltje gekregen van onze kok Cas met 6 boterhammen daarop. En die moet ik opeten, anders mag ik niet boven komen, heeft hij gezegd. Nou, ik zal zien of ik het voor elkaar krijg, maar ik betwijfel het sterk.
9: Radio

0: uit 1974. Oh, dit was zo'n hele speciale band was dit. Hè? Dit waren de Sparks en die bestonden uit de twee broertjes. Ron en Russell Meal. Russell Meal was de leadzanger. En Ron Meal, dat was het creatieve brein achter de Sparks. De man die alle nummers schreef. Hij was tevens de toetsenist en een heel extravagant man. Hij was al toetsenist en dan stond hij doodstil, stond hij achter zijn orgel, zeg maar. En dan was hij getooid met zo'n Hitler-snorretje. Maar hij was wel het creatieve brein achter de Sparks. Onder andere ook dit nummer uit 1974. This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. 1974, ik zag ook een andere heel mooi plaatje dat ook regelmatig gedraaid werd in de internationale service van Radio Noordzee. Het was een singeltje van Harry Chapin. Dat heet W.O.L.D. Dat gaat over een Amerikaanse discjockey die al een beetje op leeftijd raakt. En zijn huwelijk is door zijn discjockey activiteiten op de klippen gelopen. En jaren later probeert hij toch weer een wit voetje te halen bij zijn ex-vrouw. Of je haar wel terug wil. Maar ze heeft inmiddels een ander leven opgebouwd met een andere man. En een terugkeer als echtgenoot ziet ze helemaal niet zitten. Dan berust hij maar in zijn situatie. Hij voelt dat hij ouder wordt en hij blijft maar plaatjes draaien op W-O-L-D. En dan met de nadruk op de laatste drie letters O-L-D, hè? Old. W-O-L-D is trouwens een station dat ook echt bestaat, vrienden. Er zijn er twee van zelfs in Amerika. In New Jersey heb je 95.1 W-O-L-D, dat is een oldie station. En in Virginia heb je W-O-L-D FM op 102.5 FM. En die draaien rockmuziek. Harry Chapin nu uit 1974 met W.O.L.D. En die hoor je in dit programma.
1: De Mabo 2 Club.

0: ik had gehoopt dat ik deze nog eens geheel had kunnen draaien. Skylark, mooi dit hè. Met Wildflower. Ik zal jullie beloven dat ik hem volgende week helemaal draai in het begin van het programma. Het zit er alweer op voor de Mabo 2 Club. Volgende week staan we helemaal in het teken van 1974. Gaan we heel veel dingen draaien van de laatste week van Radio Noordzee. Vanaf 24 augustus tot en met 31 augustus 1974. En misschien maken we er zelfs wel twee programma's over. Want ik heb hier heel veel programmamateriaal liggen. We sluiten af met de 3 Degrees. 1974 werd inderdaad ook de Year of Decision. En volgende week zaterdag en dinsdagavond ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van de Mabo 2 Club. Ik wens je nog een hele fijne dag en wat mij betreft tot de volgende keer. Houdoe!
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.